Nomadach jent ana de tietsche Entjepe apen bezo. Ose al apagaus wie, faller en, zij houdt de tjeld verjete, weil nu moest zij verwalte de tjeld als ruiten im Krankenhuis wie. Zij kom schwind treed, de dier stond een bestje op, en wat zag ze do? Helmi houdt kraai den tnipsbiedel opgemocht en vijf moed uit team in de hand genomen. Anna mag schwind de dier op en zegt, Helmi, wat deist du da? Helmi zet daar aan en zegt, wat schreist du op een ganse huis? Mama feilt zich niet goed. En daar stond al tante Walten henne. Anna, wat is passiert? Waarom schreist du zo? Jo, zei ze, weet ze wat? Het had de tjeld thuis vergeten. En nu als het treed kwam, heb het Helmi erwischt hier in het tijd. Zij held den knipsbiedel en haft de vijf moed in de hand. Tjeet je zarmel in de hand, Nena? De mama tjeet gans bezorgd, oba ook zij opgericht, ihre dochter. Helmi, is dit woord wat Anna nu zegt? Helmi had nu geen andere wol. Zij moest nu gestoen wat ze gedaan had. Zo, Anna, zij nemen nu dit geld en gaan naar Entjepe. En du, Helmi, tjemst met mij in de grootstoel.